0: Het was weer fijne muziek. Bloem leest hier even de chatberichten voor. En gelukkig hebben wij Bloem, Bloem de Weer.
1: Ja.
0: Ja, die staat achter je op dit moment.
1: Oh,
0: die
1: hey,
0: wil jou tijdens het presenteren gaan kietelen.
1: Oh.
0: Maar ja, dat leek wel leuk. Nou, oké, Jeremy. En Jeremy die is, heeft een boerenbedrijf in de Verenigde Staten, is geëmigreerd. Al 20 jaar geleden schrijft hij. Maar ik ben blijven luisteren naar KR1. En nu is het de nieuwe World Service. Hij heeft veel reclame gemaakt voor ons daar. Nou, dat is fijn.
1: Dat is ook goed te zien op de site. Want we hebben ontzettend veel luisteraars in Canada nu ook. En ja, we groeien eigenlijk ja, met de dag.
0: Oké, nou, dit gaat de oceaan over. Leuke muziek.
2: Oké, rock'n'roll, take 598.

0: Al koud hier in die bunker, zeg.
1: Ja, wat doen we eraan?
0: Zet de kachel even wat hoger.
1: Ja, dat ding dat doet het niet goed. Ik denk dat het beter is dat wij het promotieteam even roepen. Alle 40. Je telefoon stoort weer.
0: Ik heb geen telefoon.
1: Jawel.
0: Dat ben jij zelf?
1: Nee, je moet er een hebben, want ik hoor hem storen. Oh.
0: Maar ik heb geen telefoon, hoor.
1: Dat is raar. Nou, dan worden we afgeluisterd.
0: Ach jee.
1: Ja.
0: Het zal wel die...
1: Ja, waar is je telefoon dan?
0: Dat is die telefoon van Ruud Castricum.
1: Oké, nou, dan stoort die zeker.
0: Ja, die ligt daar al.
1: Ja, ach, weet je wat? Wat we laatst dus gedaan hebben, dat is zijn telefoon... hebben we aan de halsband van een oeros gebonden... die in de duin lopen. En dat was wel leuk, want toen mocht hij hem zelf gaan uitpeilen. En we hebben heel hard lopen lachen.

0: Twee dagen geleden was ik nog eventjes bij de mast aan het controleren of alles goed was met die kabel.
1: Hou even op, joh. Wacht even, hoor.
0: Ja, wat ben je nou aan het doen? Het scheren of zo?
1: Jongen, Erik. Hey. Nee, joh. Hij is een milkshake aan het maken. Hey, we zitten in de uitzending.
0: Op zout, joh.
1: Zo, wat een... Ja, ga door.
0: Nou ja, ik vertelde van dat ik even bij de mast ging kijken of die kabel wel nog goed vast zat, waar we het laatst over hadden.
1: Ja.
0: En wat denk je?
1: Bij de vonkjes, ja.
0: Daar ligt allemaal bloed.
1: Hé? Ah joh.
0: Allemaal bloed daar, man.
1: Van de gebraden zeemeeuwpootjes?
0: Nee, ik denk dat er iemand geprobeerd heeft om in die mast te klimmen. En die heeft zich zodanig bezeerd aan die haken die er zitten.
1: Ah ja.
0: Ja, dat zitten van die contrahaken. Daar kun je niet overheen klimmen.
1: Nee, die zijn expres tegen de concurrenten neergezet.
0: Dus ja.
1: Die altijd de hele boel lopen te saboteren. Denk je dat het weer een sabotagefiguur was?
0: Ja, maar ik weet het niet. Maar het ziet er wel behoorlijk rood uit. Dus die is goed te pakken.
1: Ja.
0: Zelf goed te pakken gehad.
1: We lachen erom, maar het is vreselijk. Nou zeg, ja, waarschijnlijk luistert hij ook. Wat gaan we tegen hem zeggen? Of haar?
0: Ja, het zou ook nog een haar kunnen zijn.
1: Ja, we gaan DNA-onderzoek laten doen en we maken er een strafrechtelijk onderzoek van.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, je mag jaloers zijn, maar wij zijn al 30 jaar onverwoestbare bunkerradio.

Vanuit de bunker in de duinen, dit is KR1 Wereldradio. Waar je ook bent, in Kuala Lumpur, in Nepal, Verenigde Staten, Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië of Nederland. Dit is jouw wereldomroep. Dit is KR1. Goeiedag.

0: Luisteraars-e-mail uit West-Friesland, Ruud.
1: Lekker ding.
0: Lekker ding.
1: Kom jij uit de Noordduin?
0: Nou nee, maar daar zitten we ook, luisteraars, zitten daar ook te luisteren. Lekker ding.
1: Normaal.
0: Dat is West-Fries. Nou, dan gaan we even naar Amsterdam. Ken je Amsterdams?
1: Amsterdam? Kom je uit Rotterdam dan?
0: Rotterdam.
1: Rotterdam
0: dan. En heb je Utrecht, hebben we ook luisteraars. Achterlijke Dakels. Utrechts.
1: En we hebben ook nog de Achterlijke Hoek. Of hoe heet die?
0: De Achterhoek.
1: De Achterhoek.
0: Ja, normaal.
1: Ja?
0: Oerend hart. Oerend hart. Oké, we gaan even praten zoals normaal. Die gaan oerend hart. Ja, die zitten daar dus ook te luisteren. Ook nog, we draaien best veel normaal. Want die ene, die ene gitarist die luistert wel eens naar ons. En die zegt, draai eens even wat van normaal, jongens. Jongens.
1: Ben die Jolien?
0: Nee, die niet. Die luistert niet. Nee, die gitarist. Ja.
1: Oh ja?
0: Van normaal. Die luistert al vaak naar KO1. En die stuurt ook wel eens mailtjes. En dan, we draaien echt van Nederlandstalig. Nee, dat doen we gewoon. Maar ook normaal draaien we dus best wel relatief vaak. Omdat hij dan op de zeuren op de chat. Ja, en zulke mensen moet je te vriend houden natuurlijk. Dus, hier komt een plaatje niet van normaal.

0: kantoor als vrije radiostation.
1: Echt waar?
0: Ja, hij schrok echt. Wij zeggen niks over de declaraties die wij niet doen. Maar wij willen daar toch willen we een belasting.
1: Maakt maar niet uit. Ik heb toch niks te verbergen. Ik heb ook niks. En van een kale kip kun je ook niet plukken.
0: Nee, toch? Dus je wil er wel een plaatje
1: voor
0: draaien?
1: Nou, voor de dames die daar werken. Hmm. Of wil je voor de heer ook nog wat doen?
0: Ja, hij is ingestuurd door ene Jan Willem.
1: Oh, nou ja, goed. Vooruit dan maar weer.
0: Maar die vraagt een plaatje aan. Oké, dan draaien wij dus niets voor de heren, maar alleen voor de dames van het belastingkantoor een plaatje.
1: Dat laat ik ook maar niet doen, want dan krijg ik weer
0: een aanslag.
1: Oh jee.
0: Oké, nou, we draaien een plaatje voor jullie hoor. Ja, jullie doen ook maar je werk. Hè? En jullie trekken er weer baantjes van door de groene wei, zullen we maar zeggen. Dus, hartstikke idee. Dit is het voor iedereen.
2: KL1 Wereldradio voor iedereen.

0: coming home.
1: Het plafond is hier niet zo erg hoog.
2: Nee, dat is uit de oorlog. Ja? De codetaal.
1: Er waren zeker kleine mensen die hier rondgelopen hebben, want ik vind het maar erg krap hier al.
2: Ja, zullen wij eens even een rondje gaan lopen? Eens even lekker, eens even kijken, zo, even door die deuren. Oh, kijk uit voor je kop.
1: Ja, het is wel krap, je moet er wat voor over hebben.
2: Wow, kijk eens even. Dit is die grote hal. We zullen de luisteraars er niet mee vermoeien. We draaien weer een plaatje, toch?

0: Dit is Kennen met Radio. Dit hoor je toch meteen. Waar je ook bent. Wij zijn gekend. Dus zet hem aan. Ook op de maan. En nu weet ik niks meer. Hier in de bunker. Bij KR1.
1: Ja. Tot zover het live koortje hier van enkele DJ's. Weer gauw andere muziek.

0: 29, 30. Ja, 30 pinda's hebben wij geteld. En nu is het op. Dus wij verzoeken dus straks de volgende DJ om eens wat eten en drinken mee te brengen. Want we hebben toch al zeker een uur niks meer gehad. Alles, de hele kast is leeg in de uitzendbunker.
1: En zelfs als al het snoepwerk is al van de tafel weg.

0: zitten hier nu in de presentatiecel. Toch? Dat zitten wij toch?
1: Ja, we zitten hier te...
0: Ja.
1: We zitten hier te zitten.
0: Ja, en we weten niet wat we moeten doen. Want de DJ die dus de non-stop mix aan het draaien was... die zei van, nemen jullie het even over. En ja...
1: Dat doen we graag natuurlijk.
0: Wij zaten hier worstjes te eten. Samen met Angelique, die niks durft te zeggen nu. Waar zijn de knopjes om de muziek aan te zetten in deze studio? Weet jij het?
1: Ja, hier zit er eentje, kijk. Druk in.
0: Zeker weten.
1: Hier komt hij. Oké. Okay.

0: Lekker wakker met Kennemer aan die Wayne in de bunker.
1: KR1.

0: bestaan, hè? Ik dacht, ik was vroeger DJ geworden. Ik denk, leuk, leuk, een plaatje draaien, maar...
1: Ja, dat ze je dan opsluiten in zo'n bunker. Sleutel bij wijze van spreken weggooien. Je mag er een paar uur niet uit. Je krijgt meteen commentaar als je iets verkeerds doet of een fout plaatje draait.
0: Sta je met je voet in een pak vla en dan een zwarte koffie nog.
1: Vreselijke toestanden. Haalt je kleren open aan het prikkeldraad. Lekkages hier in de bunker. Herrie. Geen eten. Op dit moment is volgens mij zeker de helft van de koekjes zijn al op.
0: Ja, er is nog wel wat hoor. Dat is ja? Die rotte vis ligt er nog.
1: Ja, die...
0: van Castricum.
1: Van Castricum. Ja, ik heb de laatste keer had hij ook vis laten liggen. Waar die, hij haalt het in IJmuiden geloof ik. En dan brengt hij het hier.
0: En visaugen, hè? Die visaugen. Die liggen erbij, hè?
1: Ja?
0: Ja, die vieze kop ligt er nog.
1: Belachelijk. Ik gooi het weer in zijn postvakje, hoor.
0: Ja, doe maar.
1: Dan moet hij het maar opruimen.
0: Mogen wij niet doen.

Yeeha! Hey, geniet je nog een beetje? Wel een beetje genieten. Tussen de bedrijven door, er is al ellende genoeg op de wereld. Geniet van alle mooie dingen en voel de vibraties in de lucht. Dit is het station wat jou vrolijk maakt.

0: Let op.
1: Ja, ik ben die top 40 muziek van Radio 3. Ben ik gewoon flink zat natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.

Man, wat een fijne muziek. Wat een genot. Wat een genot. En wat een geluid ook. Die geluidskwaliteit. Nou, bedankt voor complimenten. Mensen, blijven maar e-mails sturen naar ons. Bedankt. En daarom gaan we door. Met dit plaatje.

0: Ja, we zijn alweer 30 jaar minstens in de lucht hier vanuit de uitzendbunker. Zo is het toch?
1: Ja, ik dacht iets van 1984.
0: 1984, ja, de vorige eeuw. En nou, dat wordt wat zeg. Ja, ja, ja, onze kleinkinderen, achterkleinkinderen hebben al gezegd dat ze het gaan overnemen. Dus in 2150 dan bestaan we nog, joh.
1: Echt wel?
0: Echt wel.
1: Echt niet, echt wel.
0: En dan moeten we wel muziek draaien. Dit is een lekker plaatje, vind je ook?

0: vliegt een drone over de duinen trouwens. En dat hebben wij wel eens. Wij vinden het wel eens een beetje eng. Het zijn meestal jongetjes die aan het spelen zijn. Maar voor hetzelfde geld is het de politie of zo die de uitzendbunker opspoort.
1: Ja, we hebben nog het voordeel dat we een meter beton boven ons hoofd hebben.
0: Ja, ja, een bom komt daar niet doorheen.
1: Dat was toen niet en nu ook niet.
0: Nee.

0: De Belgische promotieafdeling.
1: Nu dat ons vel de zin is uit, gaan we binnenkort weer voor uw deur spelen, hè?
2: KR1.
1: Hé, Zajor, je hebt nog iets te goed van mij, kameraad. Hier ze, meneer, de voetbalveld naar de klote doden.
3: 10.000 euro voor een beetje gras.
4: Ja.
3: Hey. Oh, man.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

info@kennemerradio1.nl. Dat is het adres waar je naartoe kan sturen allemaal, jouw verzoekplaatje of eventueel een leuk cadeautje wat wij kunnen afhalen op het postkantoor. Daar mag je het allemaal naartoe sturen.

0: Master DJ, where are you?
1: I'm coming.
2: Did this

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Lekker hè? Mijn naam is Angelique, presentatrice van KR1. Ik ben een beetje kinky vandaag. Je kent me. Vandaar dit nummer.

www.muziekvoorengoeddoel.com. Zet zich in voor Kim. Stort je bijdrage op 1182888660. Ter naam van Vrienden van Kim, plaats Hoorn. Elke bijdrage draagt een steentje bij aan de laatste wens van Kim.

Wil jij bij het promotieteam? Stuur dan gauw een e-mail en kijk op de website. Want neem contact op. Ja, wij zoeken mensen bij het promotieteam en dat is ontzettend leuk.

0: Oh, she's dope.
1: Hey, sorry, oh, dat wist ik niet. Hey,

boer Beres mee. Ja, ja, ik wil even mijn fijne verjaardag toewensen. En nog gelukkige dagen erachteraan. Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen gooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag. En maak er wat moois van. Hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè. Dag hoor.

0: Cha. Mogen wij het Bunker Radio noemen?
1: Van mij wel.
0: Nou, dan noemen wij het Bunker Radio. En dan drukken wij tegelijk op die knop of laten we dat Clara doen?
1: Laat Clara het maar doen.
0: Oké, Clara, kom even hier. Oh, wat ben je zwaar. Ga even op die knop zitten.

0: weer een lekker muziekje hier op KR1. En straks heb ik weer wat fans voor je. Wat zit je nou op je horloge te kijken, man? Het is niet zomaar een horloge.
1: Zit hier een beetje op zijn Rolex. Die jongen heeft een horloge om, luisteraars. Dat is, dat wil je niet weten. Maar daar kan je een huis van kopen, van dat horloge.
2: Dat is wel een wekker, hè?
1: Nou. Ook nog. Oh, het is een wekker.
2: Nee,
1: ik heb ook een nog veel grotere wekker bij de blok over 3,95, hoor.
2: Ja?
1: Ja, maar deze, hier kan je natuurlijk mee zwemmen hier, als je de duinen overloopt.

0: Fijn dat je nog steeds op het internet gekluisterd zit. Was weer een lekker muziekje. En ja, we hebben het hier over de gekste dingen. Zelfs over Sinterklaas. Over Sinterklaas gesproken. We hebben hier ook roetpieten, hè. Ja, nadat de kachel is schoongemaakt, hebben wij hier altijd roetpieten. Dus wij zijn gewoon het Sinterklaas-discussie ver vooruit, luisteraars. We hebben hier al jarenlang roetpieten.
1: Ja, ik zag laatst ook een zwarte Sinterklaas lopen, joh.
0: Die gaat ook door die schoorsteen soms. Dus dat zou natuurlijk best plausibel kunnen zijn, om maar eens een kinderlijk woord te gebruiken.
2: Dit is het grootste radiostation van Holland. Dit is

KR1. On shortwave 6285, you're listening to KR1.

Dus hoop dat jouw favoriete radiozender verdwijnt. Dat je al jarenlang met veel plezier naar dit radiostation luistert, telt kennelijk niet in de politiek. Wij vragen Den Haag om rekening te houden met jou en onze wensen. Stop Den Haag, want anders

0: zich deze.
1: Hey, kom er maar bij. Er is hier nog wel een plekje vrij. We hebben zo lang gewacht. Ja, yeah, op dit feest. Want het is nu echt weer mooi geweest.

0: Ik heb nog wat leuks gedaan de laatste tijd. Ik heb een eekhoorn, opgezette eekhoorn, achter mijn tuinhuisje opgehangen.
1: Opgehangen?
0: Ja.
1: Echt macabere toestand.
0: En de buurman die heeft allemaal vogelhuisjes en balletjes met zaad en zo opgehangen.
1: Aha.
0: En ja, die vogeltjes die komen natuurlijk allemaal bij hem in de tuin. Maar sinds ik die eekhoorn heb gepakt, komt er geen hond meer.
1: Ah, dat is een tip. Een tip om de buurman te treiteren, luisteraars. Hang een eekhoorn op. Is het nou een hele vervelende buurman, dan maak je er een touwtje om zijn nek van. En met wat het rode verf erop. En dan wordt het een heel macaber gezicht. En daar hang je dan de hele schutting mee vol. Ja, heerlijk. Lol hier in de bunker. Gauw weer wat muziek.

Soms een half jaar, soms een uurtje. Maar wij blijven steenvast draaien op de radio. Illegaal. En Theo, je pakt ze toch niet allemaal. Dit is Vrij Twente Kanaal.

gedicht. Draag hem op aan onze grote vriend, Theo Brouwer. Theo Brouwer, jij met je zwoele blik, met je bruine ogen en je kleine pik. Jij met je kale klets en je mooie auto, vliegt van hot naar her. Van links naar rechts, van oost naar west. Maar Theo Brouwer, deze piratenwond valt niet te dempen. Wij zijn en blijven piraats. Vrij Twente Kanaal. Vrij Twente Kanaal. Niet weg te slaan van de radio. Soms duurt het een maandje.

0: Nou, ik vind dat die stoelen toch ook wel een beetje gammel aan het worden zijn hier in de studio.
1: Ja joh, moet je horen. Het kraakt aan alle kanten.
0: Het kraakt en het wordt statisch. En,
1: dat komt natuurlijk door Jan, hè. Ja, hij is nu 100 kilo afgevallen, maar... Nou.
0: En een ander kleurtje, hè? Want het is, dit kan toch ook niet meer. Het is helemaal gesleten, joh.
1: Nee, jij moet voortaan krijgen van die mailtjes. Ze willen lid worden van het promotieteam. En een soort ontgroening. Dat ze eerst dus alles moeten repareren hier. En schilderen. Goed idee van mij toch, of niet?
0: Ja, lijkt me ook wel een goed plan.
2: Word nu lid van Kennemer Radio 1. Stuur een e-mail naar info@kennemerradio1.nl. Info@kennemerradio1.nl.

0: trouwens harder groeit dan kool op het land?
1: Nee.
0: Het is een piemel in een vrouwenhand.
1: Zo, jongen. Wat een ranzige uitzending weer, luisteraars. Gauw weer een plaatje.

Okay.

0: Ik heb mijn laarzen meegenomen.
1: Waarom heb jij je laarzen meegenomen? Ga je garnalen vissen?
0: Nou, nee, het regent buiten en we gaan klei trappen.
1: Regent het buiten? Ja, op de computer regent het buiten.
0: Oh.
1: Volgens mij is het hier... Nou ja, dat ga ik zo bekijken. Ja, we hebben hier... omdat het hier zo donker is, hebben we hier maar wat computerschermpjes aanstaan. Oké, nou, dan gaan we lekker klei trappen, luisteraars.

0: ik wou deze gaan draaien. Wat vind je ervan? Durven wij dat?
1: Ja, het is wel gewaagd, maar vooruit maar.
0: Komt-ie.

0: best music.
1: KR1.
0: Real live radio.
1: KR1.
0: In the mix.
1: KR1.
0: Non-stop.
1: KR1.

0: Ja, soms hebben ze leuke ideeën. Zoals dus onder andere onze dame van het promotieteam. Ja, dat is heel leuk. Ze heet Monique. En die heeft hier een snoepwinkel gemaakt, zeg. Leg eens even uit, want het is geen televisie.
1: Nou, het begon namelijk zo. Destijds kregen we altijd een slagroomtaart. En toen kwam van het een en het ander. Toen op een gegeven moment namen de DJ's ook wat snoepwerk mee. En die nam weer eens een biertje mee. Uiteindelijk is het een beetje zo gegroeid dat je op zondag hadden we op een gegeven moment de studio vol staan met een tafel vol met allerlei dingen. Dus ja, zo is die snoepwinkel eigenlijk een beetje ontstaan in de studio.
0: Ja, ja, u hebt er niks aan, maar daarom hebben wij dus van die vrolijke muziekmix hier. Het is hier een vreedfestijn, een heerlijke dolle boel. Dit is lekkere muziek.

Tuesday. Okay. Now back to the rock. DRS 2006. 2006.

0: Ja, het is hier een vrolijke boel, luisteraars, bij KR1, want we hebben het over de Miss KR1 badpakverkiezing. We hebben al 4 inzendingen per e-mail en ook u kunt uw badpak met uzelf erin natuurlijk, met jouzelf erin, opsturen naar info@kennemeradio1.nl. Wij beoordelen op een aantal dingen. Ja, vooral
1: De billen.
0: De billen. Oh, jij bent een billenman. Ja, dat lees je dan, hè?
1: Of je lijkt wel een Surinamer.
0: Een Surinamer? Oh ja, die houden ook van billen. Ja. Gelukkig heb je die daar veel.
1: Heel gele grote billen.
0: Ja, nou, moet in proportie blijven, hoor.
1: Het blubbert dan. Het moet een beetje blubberen, weet je wel. En dan kunnen ze ermee schudden.
0: Ja.
1: Sommige vrouwen laten het ook siliconen erin zetten. Dat het dan 2 keer zo groot wordt.
0: Ja.
1: Blubbert, ja. Dat.
0: Nou, ik denk dat dit wel natuurlijk is bij Maaike. We gaan er uitnodigen. Ik zal er even uitnodigen. Nu even typen. Even aan typen. Dat ze mag langskomen. En oké, Maaike. En kom maar even lekker langs. En komt hij naar binnen. We zitten even live. Stuur even op dus. En dan mag je hier komen paraderen. En dan gaat Ruud een vraag stellen over de wereldvrede.
1: Oh ja?
0: Ja, ze moeten ook nog... Ja toch?
1: Oh, dat hoort zo, ja.
0: Dat hoort zo. Dan mogen ze hier even... anderhalf uur is genoeg. Paraderen in badpak, 12 graden. En ja, dan ga jij een vraag stellen over de wereldvrede.
1: Ja.
2: KR1 World Radio.
3: Je blijft lachen met Kennen We Radio 1.

0: als jij naar de wc bent geweest, kijk je dan wel eens achterom?
1: Ja, ja, volgens mij, nu ik erover nadenk, daar heb ik nooit over nagedacht. Ja, ja? Ik kijk wel eens achterom, ja.
0: Nee, ik zat laatst, was ik bij iemand in het kleinste kamertje, dus daar hing een tegeltje aan de muur.
1: Ja.
0: En daar stond op van, als je hebt gescheten, hoeft iemand anders dat niet te weten. Draai het daarom nog één keer om en haal de borstel door de kom.
1: Jongen. Ja, nou, op het moment dat zoiets hier... je hebt best kans dat het straks hangt, nu je dit hebt gezegd. Dat iemand denkt van, hey, goed idee.
0: Ja, ik zeg dat omdat wij hebben hier in de bunker ook zo'n kleine potta-potti ding. En ja, met al die DJ's, daar, ze gaan niet allemaal met die borstel aan de gang.
1: Nee, nee. Nou, ik vind eigenlijk al, jij bent echt een type om zo'n bordje op te hangen. En dan krijg je allemaal commentaar in de uitzending. Je hebt wat ontketend nou, hè?
0: Ja, maar ja, dat krijg je ervan als je de boel niet schoonhoudt. Ja, elke keer ben ik de klos. Ik sta dan weer het raam hier te lappen bij de bunker.
1: Ja.
0: En potta-potti schoon te maken. Dan,
1: Nee, er moet inderdaad paal en perk worden gesteld aan die schandalige, smerige potta-potti hier. Vind ik ook, ja. Om in de stemming te blijven, voor iedereen die op het toilet luistert, hier een echte shitplaat.

0: God is a DJ.
1: Mede-parochianen van het piratengeloof. Het vreugt me zeer dat u met zulke grote getallen luistert naar de kerkradio vanuit Wentelo. De collecte zal vandaag 1 euro bedragen en die kunt u op de rand van de kerkbank neerleggen. De collecte zal voor het onderhoud van ons antennepark zijn. Hierbij het einde van deze kerkelijke reclameboodschap. Amen.
2: Dan is het nu tijd voor een lekkere koude rakker. Of Lida.

0: zit er bovendien hier met mijn voeten in het water, joh.
1: Oh, wacht even. Al die pomp... Wacht. Oh, ik zet even de microfoon dicht.

ja, fijne toestand hier in de studio. Leuk dat je nog luistert op je laptop. We krijgen allemaal e-mails en berichtjes. Mensen luisteren op hun smartphone, laptops, in hallen bij de hoogovens en in cafés staat hij aan. Het gaat maar door hier. Het gaat maar door. Hier bij jouw favoriete radiostation.

0: een winkelcommercial.
1: Ja, dat lijkt wel weer een winkelcommercial, luisteraars. Maar het is gewoon een tussenpresentatie naar deze heerlijke plaat. En we gaan alweer gauw naar de volgende plaat. Want we hebben een... Nee, dat is niet om te lachen. Die soep van Marcel Beetjes is niet te vreten.
0: Ja, het is een blik. Uit blik, joh. Ja. Het is een zoutbom.
1: Nou, joh. Ik hoef hem niet. Sorry, Marcel.
0: We schieten die even stukjes voor zand.
1: Er zit echt veel te veel zout in.
0: Wat een zoutbom.
1: Nou, ik ga maar gauw even dit verzoekje voor Eefje draaien. Eefje, voor jou.

0: vond dit wel leuk, maar wat komend half uur komt, daar zit er nog veel leuker tussen. Toch?
1: Ik ben even aan het prakasseren.

0: Zo, dit is KR1 Wereldradio met het nieuws. Op dit moment vliegen er zeker 30 zeemeeuwen rond de bunker. Dit heeft te maken met het feit dat Boy Bensdorp het brood van Marcel Beentjes op het dak van de bunker heeft gegooid. Zijn vrouw, die dit nu hoort van Marcel Beentjes, is hier niet blij mee. En zo dadelijk gaat de telefoon en is er een hele boze vrouw van Marcel Beentjes aan de lijn. Waarom Boy Bensdorp toch het brood van Marcel op het dak van de bunker heeft gegooid. Tot zover, toch? Het nieuws.
1: Nou, geweldig.

0: Bloem de Weren. En die is gek op kale poezen, toch, Bloem de Weren?
1: Bloem lachen.
0: Au! Au! Help!
1: Ja, daar krijg je van. Met je brutale bakkers.
0: Ik ging een stripboek op mijn hoofd. Gauw een plaatje draaien voor Rochelle. Dank voor je e-mail, Rochelle.

als velen tienduizenden luisteraars op de wereld naar KR1 Wereldradio luisteren, omdat op de ambassadesite staat dat KR1 de nieuwe wereldomroep is, dan is er altijd wel iemand jarig. En voor al deze mensen draaien wij de volgende plaat.

0: Zo, nou, dat was weer helemaal geweldig.
1: Nou, vond je? Maar goed, ga door.
0: We merken dat vanzelf wel.
1: Let niet op mij.
0: De reacties van de luisteraars natuurlijk. En die schrijven vanzelf wel of ze het leuk vinden, ja of nee. De website is trouwens ook aangepast, hè? Zag ik.
1: Ja, ik zag dat. We kregen complimenten uit de Verenigde Staten. Ja. Luisteren veel immigranten de hele dag naar ons.
0: Er stond eerst een jukeboxje op en dan moesten ze twee keer klikken voor het geluid. Maar nu kan het in één keer.
1: Ja, en de volgende stap is dat er helemaal geen website meer is.
0: Zijn wij ook weg opgeblazen?
1: Nee. Dan krijgen ze een implantaat in hun hoofd. Dan horen ze ons de hele dag.

NMR Radio 1, oftewel KR1, doet zijn verrekte best om jou vanuit hun uitzendbunker op te vrolijken en jouw leven beter te maken. En als we de berichten en luistercijfers zien, lukt dat aardig. Steun je ons een beetje en doneer je wat geld en maak je wat promotie voor jouw gekke station. Hey, mafkees namens mij, je hete radiostemmetje, hartelijk bedankt lekker ding.

0: We zitten hier in de Kennemer Radio 1, uitzendbunker. Je kijkt een beetje verschrikt. Komen de mensen aan soms?
1: Ja, we hebben code geel gehad, toch?
0: Oh ja, ik zie ze ook door de verrekijker.
1: Ja, ik kijk hier door die gleuf aan de zijkant van die bunker en krijg code geel. Dus dat betekent dat we wel even de boel moeten afsluiten, hè? Anders komen ze naar binnen.
0: Ah joh, draai maar gewoon een plaat. Ik leid ze wel af. Okay.

dos, 1, 2, 3, 4.

0: We hebben hier een leuk plaatje die is aangevraagd door Edwin. En Edwin is vroeger medewerker geweest van KR1 en later ook van Monique FM. Edwin die had een walkie-talkie in zijn hand bij de bewaking toen. Ja.
1: Het was meer talkie dan walkie, denk ik. Want die jongen was niet vooruit te branden.
0: Nee, sst. Hij stuurt nou een e-mail. Jongens, draai even wat voor mij. Doeg. Nou, komt-ie, Edwin.

0: Wij staan aan in het gemeentehuis, Ruud. Op dit moment. Vind je dat niet leuk? In het gemeentehuis, ergens.
1: Ja, dat is altijd als de dames aan het typen zijn, dan vinden ze een achtergrondmuziekje altijd wel prettig.
0: Ja, het gemeentehuis van Haarlem. Daar worden wij ontvangen op de bedrijfswifi of wat het ook is. En op de boxjes van de computer staan we nu aan. En ze zegt, ik zit met 4 mensen in een kamer. En 2 daarvan hebben dat aanstaan. Dus jullie klinken helemaal door de hele kamer heen hier. Het gemeentehuis van Haarlem. Ik stuur even een e-mailtje. Of de vraag of jullie de groetjes zullen doen aan iedereen in de kamer. En dat was Janaika, van het gemeentehuis in Haarlem.
1: Dat lijkt me een Russische naam.

0: Wij staan aan in het gemeentehuis, Ruud. Op dit moment. Vind je dat niet leuk? In het gemeentehuis, ergens.
1: Ja, dat is altijd als de dames aan het typen zijn, dan vinden ze een achtergrondmuziekje altijd wel prettig.
0: Ja, het gemeentehuis van Haarlem. Daar worden wij ontvangen op de bedrijfswifi of wat het ook is. En op de boxjes van de computer staan we nu aan. En ze zegt, ik zit met 4 mensen in een kamer. En 2 daarvan hebben dat aanstaan. Dus jullie klinken helemaal door de hele kamer heen hier. Het gemeentehuis van Haarlem. Ik stuur even een e-mailtje. Of de vraag of jullie de groetjes zullen doen aan iedereen in de kamer. En dat was Janaika, van het gemeentehuis in Haarlem.
1: Dat lijkt me een Russische naam.
0: Ja.

0: In het gemeentehuis, ergens.
1: Ja, dat is altijd, als de dames er aan het typen zijn, dan vinden ze een achtergrondmuziekje altijd wel prettig.
0: Ja, het gemeentehuis van Haarlem. Daar worden wij ontvangen op de bedrijfswifi of wat het ook is. En op de boxjes van de computer staan we nu aan. En ze zegt, ik zit met 4 mensen in een kamer. En 2 daarvan hebben dat aanstaan. Dus jullie klinken helemaal door de hele kamer heen hier. Het gemeentehuis van Haarlem. Ik stuur even een e-mailtje. Of de vraag of jullie de groetjes willen doen aan iedereen in de kamer. En dat was Janaika, van het gemeentehuis in Haarlem.
1: Dat lijkt me een Russische naam.
0: Ja, dat lijkt wel, ja. Misschien is het dat ook.
1: Janaika.
0: Hoe kan je dat zien of ze Russisch is? Stuur eens even een pasfoto, Janaika.
1: Nou, al die vrouwen die hebben een naam die eindigt op A, altijd.
0: Is het zo? Ja.
1: Ja, ja, zoals Maria, Anita.
0: Ja, inderdaad. Maar hoe komt het dan dat de AA, anonieme alcoholisten, dat is een...
1: Dat is weer wat anders.
0: Dat zijn ze niet bepaald, denk ik, of wel?
1: Nou, ze lusten wel een borreltje, hoor.
0: Oh, dus ze zijn dus wel een anonieme alcoholist dan, dus juist. Ja, inderdaad.
1: Moet je groot verband zien.
0: Ja, nou, zeg eens wat in het Russisch. Dan gaan we weer even wat draaien voor de Russen.
1: Ja, ik weet het. Vodka.
0: Zo, jij spreekt vloeiend Russisch. Vloeibaar Russisch spreekt hij. Vloeibaar Russisch.

0: volgen hier de duivenberichten.
1: 0-0.
0: Nee. Zo deed ze het vroeger. Nu kijk je daar uit het raam. Kijk, zie je hem?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Oh, dat is wel goed. Ja, leuk. Ja.
0: Er zit er hier eentje in de gleuf van de bunker. En dan zit hij de boel vol te...
1: Poppen.
0: Ja. Dat zijn heel andere duivenberichten. We gaan u er niet mee lastigvallen. Ga je me weer wat muziek laten horen? Ja, je moet niet krikken. Het is heel geen televisie. Je moet wat zeggen tegen die mensen. Hij knikt. Wat hebben ze daar nou al? Een microfoon, hè? Geen camera.

buildup.

Wat een mooi plaatje. Haha, ja, wat een mooi plaatje. En we hebben zometeen weer een mooi plaatje. Ben jij ook een mooi plaatje? Neem dan vooral contact met ons op via onze e-mail. Doe dat.

0: Een e-mail van Lotus. Wat doen wij ermee met de e-mail van Lotus, Ruud?
1: Nou ja, we gaan even kijken. We lezen hem even. Oh, hier staat natuurlijk dat ze altijd afgestemd zijn op ons. En dat ze toch altijd zullen blijven doen. Ja, dat zeggen de meesten wel natuurlijk. Maar goed, het is leuk. Bedankt voor de e-mail, Lotus. En we gaan het plaatje voor je draaien. En ik hoop dat we vaker wat mails van jullie kunnen krijgen. En hier komt-ie dan.

als er geen spoor is van geweld. Niemand heeft iets gezien of gehoord. Er is geen motief, geen verdachte en geen lijk. Waar begin je dan te zoeken? Hoe vind je het bewijs? En hoe pak je de dader?

0: Zo, ja. Het draait nog lekker door hier.
1: Hou
0: bij
1: vast dan.
0: We hebben nou vele tienduizenden luisteraars. Het is wel grappig dat ik u kan zien luisteraar. Althans, ik kan zien dat u luistert.
1: Ik zie mezelf.
0: We zijn even bezig hier met dus aan het knutselen.
1: Ik
0: met
1: mezelf.
0: De webcam standaard toestand.
1: Ik hou hem toch vast.
0: Kan je op de pagina, de hoe heet dat ding?
1: Website.
0: Site, man. Kijk, hier kan je zien kan... hoe dicht die bij moet.
2: Oh ja.
1: Zo is het goed, goed beeld.
0: Een beetje...
2: Vroeger had ik een standaard hier.
1: Ik zie die koe.
2: Dat is ook niet meer.
0: Nee, dat is die.
2: Oh.
1: Nou, draai nou maar weer een plaatje. Hey, luisteraars, hier komt een plaatje. Hoppata.

0: hebben hier dus een DJ die maakt de kachel aan met alcohol.
1: Ja, echt?
0: Ja, ja. We hebben hier een alcoholbeleid. Maar uitsluitend om de kachel ermee aan te maken. We hebben hier een oude houtkachel in de bunker. En hij werkt wel, moet ik zeggen. Ja, het is hier zeker 12 graden.

0: en lekker door. We hebben hier een fragmentje van een vergadering van onze Belgische fanclub. Die heeft een voetbalelftal.
1: Kerwan.
2: Voorzitter, ik werk mijn zweet om die gasten de beginselen
3: van... De spelers lachen bij u, Oscar.
2: De spelers staan als een blok achter mij.
4: De spelers staan als een blok aan de toog. Met de mijnen op kop.

0: Er was eens een radiobunker en er was eens een promotieteamdame. En die twee discjockeys, die zitten nou naar allebei naar dezelfde dame te kijken aan de andere kant van de ruit hier.
1: Dan zijn we dus discjockeys.
0: Ja, misschien wel. Want die maakt op dit moment vreemde bewegingen. We zullen het niet gaan toelichten. We gaan liever een plaatje draaien. Daarvoor zitten we hier in de uitzendbunker van K1 Wereldradio.

Ja, ik zet even de microfoon open, luisteraars. Want wij hebben allebei even de neiging om hi-ha te zeggen op dit moment. Ja, man, het luchtalarm wordt afgeschaft, hoor. Hey. Jongen, gaan we weer wat... Hij draagt ook altijd door, hè. Gaan we weer wat muziek.

0: weer een e-mail gekregen met het verzoek om de volgende plaat te draaien. En hier heeft hij uitgezocht. Maar ja, hij moet erom lachen, maar ja...
1: Je komt altijd met een zangeres zonder naam, man.
0: Een verzoek is een verzoek.

0: dat ons vel de zin gezet, gaan we binnenkort weer voor uw deur spelen, hè. Ja. Hé, hey, Dajor, je hebt nog iets te goed van mij, kameraad. Eerst, meneer, de voetbalveld naar de klote doden.
1: €10.000 voor een beetje gras.
2: Ja.
1: Hey. Oh, man. Oh.

0: videopresentatie op het moment, luisteraars. Welkom in de uitzendbunker van KR1 Wereldradio. En draai maar wat.
1: Krijg er helemaal rug van.
2: Nou, ik kan niks draaien. Ik druk wel op deze knop.
1: Ja.
2: Klik.

0: Dutch cat is... Wat leuks maken nu, wat totaal niet met elkaar overeenkomt.
1: Direct from the stateside Hot 100, this is an American chart breakout.

Mama, buckaboo, buckaboo, buckaboo, buckaboo, buckaboo, buckaboo, chick, chick, buckaboo, buckaboo, buckaboo, buckaboo, buckaboo, buckaboo, buckaboo, buckaboo, buckaboo, je moet nog douchen, poetsen, wassen, strijken, drogen, wassen, strijken, drogen, dress, dress, dress. Dus wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wak

0: Hallo.
1: Ja, moet ik hem harder zetten, hè?
2: 1, 2, 3. Ik hoor jou veel harder dan mijn eigen stem.
1: Maar hij heeft een groot membraan, dus je hoeft er niet zo heel dicht op, hè, die.
2: Oh, nou, eens even kijken. Ja, die compressor limiter trekt hem wel op. Tenminste, die had je er toch tussen zitten.

0: We raken wel steeds bekender en bekender, hoor. Want als ik op de webcam af en toe kijk, dan zie je af en toe luisteraars en dan zwaaien ze naar de camera. En hebben ze toch geluisterd thuis. Lopen ze naar de camera, hè? Maar ze kunnen er niet bij, want er staat een grote prikkeldraad staat daarvoor. Je mag dan niet helemaal in de duinen komen.
1: Het is echt een bunker.
0: Maar ze staan dan op een afstandje te zwaaien. En dan,
1: ja, en soms staan ze ook te bellen en dan zit iemand anders te kijken.
0: Ja.
1: Dus dan zeggen ze, ja, ik zit nou op die webcam van KR1 en dan...
0: grappig is dat, ja.
1: Ja, vind ik wel grappig. Ja, dat mag. Dat is goedgekeurd.
0: Door de Nederlandse Vereniging van...
1: Discjockeys.
0: Oh, misjockeys.

Oh baby, yeah baby, dit is Kennemer Radio 1. Fijn dat je luistert. Ik hoop dat je een beetje romantisch bent. Want we draaien van die fijne muziek. Ik word helemaal gek van de chat. Al die dames die nu reageren. En de dingen die ze zeggen. Als ik het ga voorlezen, dan krijgen we rode oortjes. Dat moeten we niet hebben. We moeten lekker luisteren naar de muziek. Oh ja, we hebben heel veel fijne muziek hier in de uitzendbunker. En die gaan we draaien wereldwijd op jouw KR1. Dat is heel romantisch. We krijgen ook een mooi gedicht. Hier bijvoorbeeld een gedicht. En dat gedicht is door Michelle gemaakt. Michelle die schrijft. Oh, KR1, als ik jullie aan heb, dan vliegen bij mij de vonken uit de pan. Want ik vind jullie zo ontzettend heet. Ja, ik wil dat iedereen het weet. Dankjewel, Michelle. En als je nu luistert, blijf vooral luisteren naar Kennemer Radio 1, KR1 World Radio, your romantic radio station. We hebben nog veel meer voor jou. Oh yeah, baby.

Ze lag te slapen. Ik vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond ieder vrij. Ze kuste me en alles wat ze zei.

0: Volgende plaat is ook weer op verzoek. En steek er nog een op, boy. Boy, ik ben er op luisteraars. Ik liet gisteren kop koffie vallen. En half op de draaitafel. Wat heb je daar nou, hoe heb je dat gefixt?
1: Even kijken hoor. Ja, vroeger maakten ze ook wel met de jenever schoon die platen.
0: Ja, maar...
1: Dan kwamen er allemaal van die suikersporen kwamen erop. En allemaal krulletjes achter de naald, weet je wel. En, maar het smeerde wel, tijdelijk geen krassen, okay. Minder.
0: Volgens mij geeft hij nou toe dat hij alcohol in de bunker heeft gebracht. Dat is verboden, toch?
2: Nou, dat zullen we maar niet naar de directie brengen. Want dan, dan hebben we de poppen weer aan het dansen.
1: Hou op man, er staat niks anders in de koelkast.
0: Muziek weer.

0: Alright, Gideon, bedankt voor deze muzikale suggestie op KR1 Wereldradio. Terwijl Boy Bensdorp hier lekker de haard aan het opwarmen is, gooi er nog een blokje op.
1: Er lopen ook van die Schotse Hollanders, Bart, hier in de buurt, hoor je het?
0: Oh ja?
1: Nee. dat zou niet goed, dat denk ik niet.
0: Ja, tuurlijk. Wat een rook. Dit is Kennemerij.

0: Zullen we even een bakje koffie nemen?
1: Je hebt het net gehad, man.
0: Ja, dat was 2 uur geleden.
1: Meen je het nou weer serieus?
0: Ja.
1: Hij is verslaafd. Echt, ik zet hier de volgende keer een bakje cafeïnepillen in. Kan je gewoon doorpresenteren.
0: Die steenman die laat je gewoon verdrogen, hoor. Echt waar.
1: Ja, nee, maar het, kijk, ten eerste, dat presenteren, oké. Maar jij kan het alleen maar met koffie.
0: Ja, voor wat, hoort wat.
1: Ja, nee, maar kijk, ik zit hier ook niet voor mijn lol in deze bunker. Ik bedoel, het is mijn bunker niet, weet je wel.
0: Ik heb nog pepermunt voor je liggen. Ja.
1: Nee, ik ben niet cafeïneverslaafd. Ik zit aan de rooibos thee.
0: Oh.
1: Ja, ja mensen, rooibos thee.
0: Wat is dat eigenlijk?
1: Het is rooibos, dat smaakt als thee, maar het is geen thee. Er zit geen cafeïne in. En je wordt er heel, het is heel gezond ook nog. Maar het smaakt precies hetzelfde. Het is gewoon een kruid uit Zuid-Afrika.
0: Een soort aardbei of zo?
1: Nee, blaadjes gewoon. Het is gewoon thee, maar dan is het niet van een theeplant, maar een andere plant. Zoiets.
0: Een rode plant.
1: Een rode plant, ja. Een rooibos. Ja, serieus. Komt uit Zuid-Afrika.

0: Lekker in de KR1 Bunker. Ja, daar luister je nu naar, de uitzendbunker. Jij gaat zo een toespraak houden voor het promotieteam, Ruud.
1: Ik had het zo jachtig allemaal. Ik had van tevoren even een lijstje moeten maken met allemaal stukjes.

day to you. This is KR1 World Service News. Vandaag is er weer heel wat water door de Noordzee gestroomd. Tot zover de KR1 nieuwsupdate.

Dit is uw piraat.

0: Dat was een lekker plaatje. En Ruud van Heemskerk, die heeft er nog heel veel meer in zijn platenkoffertje zitten. Voor u, komende uur. En ik mag af en toe meepraten.
1: Mijn koffertje is leeg.
0: Nou, dan hebben we geen muziek.
1: Dan gaan we praten.
0: Maar waarom neem je dan een koffertje mee? Wat? Moet die echo uit? Oh. Staat die aan dan?
1: Oh,
0: zo.
1: Zo.
0: Dat is een stuk beter, hè?
1: Goh, ik ben helemaal een beetje hissig van het geluid.

Ja, maar dat... ja, luisteraars, we hebben de pomp aangezet.

Ieder uur. Het hele uur. Iedere dag. De hele dag. Iedere week. De hele week. Dit is wat je oren willen horen.

0: Okay, KR1 Hit Radio. We're still transmitting on every frequency. Toch, we zitten overal. En we draaien lekker door, want jij hebt hier een oud vinylplaatje. Maar die doet het niet.
1: Nee,
0: er zit een kras op.
1: Ja.
0: Dus die gaan we niet draaien.
1: Het kan wel, maar dan moet je een beetje alcohol opgooien. En dan gaat het wel goed, hoor.
0: Ja,
1: je hoort alleen een tik.
0: Ja, maar we hebben hier alcoholverbod. Dus er is niks in de bunker.
1: Okay.
0: Dan gaan we maar weer iets anders draaien. Draai jij wat?
1: Ja, ik heb hier nog een leuke gevonden. Er zit een mooie dame op de foto hier. Dus nou, het zal wel wat wezen.
0: Daar komt-ie.

0: Hedwig. Dat staat er toch echt op de chat. Hedwig. Wat schrijft Hedwig?
1: Hedwig zegt dat het vandaag regent en dat ze.
0: Nou, ik weet niet waar ze zit. Ik weet niet waar ze zit dan op de wereld. Want, maar goed, het regent altijd wel ergens. Veel emigranten luisteren. Nou, deze is voor Hedwig. Een raar plaatje trouwens, maar ik weet het. Misschien is Hedwig wel raar, Ruud.
1: Ik weet het niet. Ik ken Hedwig niet.
0: Nee, nou, daar komt.

you won't fall asleep. When you're listening to KR1 World Radio, je valt niet in slaap. Als je naar ons luistert.

0: Zo, ah, daar komt Nico ook aan.
1: Hey Nico.
0: Hola, kijk, dit luik. Zie je nou wat ik bedoel?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Hier was ik laatst nog, heb ik allemaal van die patronen uit de oorlog gevonden. Van die geweerpatronen, weet je wel.
0: Ja, oh ja, heb je die thuis in huis genomen?
1: Ja, die Duitsers, die hebben hier een heleboel troep achtergelaten, joh.
0: Ja, misschien moeten we ze even vragen. We hebben ook Duitse luisteraars.
1: Ja.
0: Biedt de commissie die troepen afhalen, ja?
1: Ik heb een Duitse helm nog. Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik heb een echte Duitse helm.
0: Ah, van je overgrootvader die bij de SS zat?
1: Nee. In mijn broek.
0: Nee hoor, dat is niet waar. Ze zaten bij het verzet. Oh ja? Jongen, jongen. Nou, we draaien weer gauw wat muziek.

0: Zo, we gaan even in het nieuws kijken. Wat is er vandaag allemaal gebeurd? Eens even kijken. Ja, ja, ja. Er is weer heel wat water door de zee gestroomd.
1: Echt waar?
0: Ja, serieus. Ja, ja, dat is het nieuws hier bij Kennen We Radio 1. Het draait, wat draait het om hier? Om de muziek.
1: Nog steeds wel.
0: Ja, en om het promotieteam natuurlijk. Jij hebt vanmiddag weer een sessie gehouden met promotieteam dames. Nieuw aangenomen?
1: Ja, we hebben een selectie toegepast op de dames. En, zijn er twee sprongen er eigenlijk met kop en schouders bovenuit. En,
0: goed, nou.
1: Daar gaan we mee verder.
0: Daar gaan we mee verder. Nou, ik zie ze zo wel verschijnen. Weet je wat? We gewoon lekker even hard de radio aanzetten. En dan gaan wij ze ontvangen.
1: Mmm.
0: Wat een ranzige uitzendingen zitten.

0: Benny Boskamp, die vraagt weer een plaat aan. Hij vraagt veel platen aan, die Benny.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Ja, ja, dat was lekker, luisteraars. Een heerlijk plaatje. We hebben er nog veel meer. Ik moet u presenteren, terwijl Joe Neefjes mij aan het kietelen is hier in de bunker. Maakt niet uit. Wat zeg je, Ruud? Oké, Ruud Kastrikum is een vis aan het bereiden. Nou, dat moeten we niet hebben hier. Wil je even buiten gaan staan met dat ding? Goed zo. Wat hebben wij hier, luisteraars? Hier bij de uitzending van Nico Stegeman hebben wij weer wat fijne muziek. Die gaan we heel gauw draaien. We hebben ook een reactie ontvangen van niemand minder dan even kijken, John. John heeft een café in Londen en die luistert. Hij heeft ook hij is Nederlands, hij heeft een Engelse vrouw. Nou, fijn joh. En er komen ook veel Nederlandse gasten en die joelen lekker mee. Blijf dat vooral doen daar. Dit is KR1 and we are alive and kicking. Woo!

0: Wat vind jij tot op heden van de radiostations op FM? Dan ben je toe aan iets
1: nieuws. Dit is Kennen We Radio 1! Hey!
0: Het nieuwe geluid van je radio.
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur.
3: Hey Rudy, spiel eens eens.

0: brengen wel geld op. Er zit zelfs nog een van 1 cent van vroeger. Wat gaaf.
1: Ja, ja, ik dacht, laat ik het eens meenemen naar de bunker. Dat is goede klimaat. Dan,
0: ja, je hebt van die programma's op
1: gaat
0: tv.
1: Gaat lekker schimmelen.
0: Van die programma's op tv. En dan kun je het er naartoe brengen. Kun je dat verkopen. Dat is wel... En dat geld, van dat geld, dan kunnen we in ieder geval een knappe kachel van kopen. Want dan zitten we tenminste warm.

0: Simone, die ken jij nog wel, hè, Simone?
1: Ja, die ken ik.
0: Waar ken jij die van?
1: Dat was een dame van het promotieteam.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, een dame van het promotieteam. En daar gaan we nu een plaatje voor draaien, toch?
1: Ja, heb ze een mailtje gestuurd?
0: Ja, een mailtje gestuurd. En ze willen een romantisch plaatje horen.
1: Oh jee.
0: En de groeten.
1: We zijn er weer, zet de kaas voor je raam vannacht.
0: Ja, zoiets. Dus...

0: ik zit hier lekker naar buiten te kijken, hier in de uitzendbunker. En we hebben het over andere radiostations, omdat zoveel mensen ons mailen dat het zo uniek is. Ook emigranten overal op de wereld hebben ons aanstaan. En wij hebben weinig last van dat commerciële gedoe ook, hè Ruud?
1: Ja, ze werden al door de platenmaatschappij, worden ze al echt al met de neus op de feiten gedrukt van je moet deze wel draaien en dan krijg je zoveel geld, weet je wel. Ja. Maar dat hadden wij niet, we hadden gewoon draaien voor zijn kont weg, ja toch?
0: We hadden daar totaal geen last van, ja. En dat hebben we nog steeds niet. Oh nee, oh nee. Luister maar eens naar deze.

0: Zo, we staan hier even bij Nico. Die is technische dingen aan het doen. Wat ben je allemaal aan het doen, man? Wat een toestand. Weet jij wat dat aan het doen is, Ruud? We gaan even verslag doen van zijn technische werkzaamheden op dit moment. Ik hou de microfoon er even bij.
1: Nou, hij zit daar te schroeven. Hij wil dat mengpaneel eruit schroeven om wat kabeltjes eronder in te prikken of zo. Maar...
0: En zo klinkt dat dus.
1: Ja, het lukt niet helemaal. Moet je hem kijken. Hij zit te zweet achter het raampje.
0: Geweldig. Nou ja, zo klinkt dat. En dit was het nieuws. Uit de bunker. We gaan weer een plaatje draaien.

0: je 20 minuten geleden, dat plaatje. Ik vond er niks aan.
1: Nee, dat moeten we maar niet meer doen.
0: Nee. Maar we kregen dus wel mooi weer via de chat berichtje dat het leuk was. Dus ik ben benieuwd wat ze hiervan zeggen.

0: op internet.
1: Vanuit de bunker.
2: Dit is Kennen We Radio 1! Hey!
0: Tijd in de lucht.
3: Kijk voor meer informatie op onze website. Onze antenne. Onze antenne. Staat gericht. Op jouw radio.
0: Dit is. Een echt radiopiraat.
3: Met de beste muziek. Met de beste muziek. Met de beste.

Er waren eens een heel dozijn enthousiaste radiomensen. En die waren allemaal hier aanwezig. En die waren allemaal bezig om voor jou prachtige muziek te maken. Technische mensen, DJ's, muziekmensen en alles wat er tussenin zit. Nou, het is toch geweldig. En je hoort ons. Daar gaat het om.

0: KR1.
1: Yeah.

0: Zo, wij van KR1 Wereldradio hebben een rookverbod in de bunker. Wij zijn ook erg tegen roken. Een heleboel mensen uit onze buurt hebben al het loosje gelegd, namelijk. Dus daarom een anti-reclame voor het roken, namelijk Boy Benster met een draadloze microfoon buiten gaat een anti-reclame voor het roken maken. Gelukkig wel buiten. Ga je gang, Boy.
1: Nou, even een lekker shirkje opsteken. Boy Benster moet een shirkje opsteken. Lekker hoor. Heerlijk het roken. Verandert je stem zo lekker rauw, hè.
2: Dit is KR1 Radio 1!

Het saldo van uw rekening bedraagt 40.479 euro en 51 cent.

0: Nu is het grappige dat bij tienduizenden mensen gaat de radio harder als jij op die knop drukt. Want het is een lekker plaatje, hè? Huh? Huh? Zeg niks. Jij drukt toch op die knop?
1: Ja, hier gaat hij, hier komt hij.

0: De vette ziekenkast stiekem aankomen. Jawel, hij komt er weer aan. Straks komt hij weer voor u te keer trekken.
1: Dit is Kennemer Radio 1.

0: In de bunkergang voor u met een draadloze microfoon.
1: Nou, het is wel een beetje een koude, kille bedoeling. Hè? Als je jezelf zal het maar warm moeten maken.
0: Jo, het is echt koud hier.
2: Oh. On shortwave, medium wave, FM en internet. The new world service. KR1 World Radio.
3: Wereldomroep.

shortwave 6285. You're listening to K-R-1.

0: laatste tijd veel mensen de hond uitlaten op het strand.
1: Ja, ik vind honden zo en zo. Ik heb zelf een hondje gehad, maar ik vind het maar tand, die hondenpoep overal. En dat moet verboden worden.
0: Ja, ze nemen af en toe wel eens een zakje mee en dan doen ze dat, knijpen ze dat, doen ze dat zakje om die poep.
1: Ja.
0: Dan knijpen ze in dat zakje.

0: FM Radio 1.
1: Don't touch those! Don't you ever touch my balls without asking.
2: Ik kijk hier door de gleuf van de bunker en wat ik nou toch allemaal zie? Kijk maar gauw op de webcam van KR1. En dan draai ik nu gauw een plaatje voor je.

Wij, alleen wij, hebben een prima samenwerking hier. Het enige station wat samenwerking heeft. De een doet de deur open, de ander dicht. Bart komt binnen, laat de deur open. Ruud moet steeds weer teruglopen om de deur dicht te doen. En Boy Benzorop zit in de top.

Oké, beste mensen. Ik ben even in een romantische bui. Ja, en ik heb ook allemaal muziek om heel romantisch aan te kondigen. Waarom ook niet? Waarom ook niet? Een beetje romantiek op geintje. Goed zo, goed zo. Ben je er nog? Muziek nu.

0: John, kom eens hier, joh.
1: Ja, dikke 0-3 neer.
0: In wezen een hele zachte jongen, hoor. Zeg, John, waarom doen we nou zo moeilijk, joh?
1: Ik heb toch geen persoonsverbonden clubkaart? Hoe kan ik dan binnenkomen, officieel? Ik heb geen eens een persoonsgebonden clubkaart. Dat kent toch niet? Wat wil je nou, joh?
0: Maar je hebt toch helemaal geen persoonsgebonden clubkaart nodig, John?
1: Oh, nee, dat maak ik zelf wel uit.
0: Ja, maar John...
1: Maak ik zelf, als ik een persoonsgebonden clubkaart wil... Ja.
0: Maar...
1: Dan wil ik een persoonsgebonden clubkaart.
0: Wij zijn een amateurclub.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja.
1: Dat daarom
0: ja.
1: Juist. Dan hebben we weer die tweedeling. Van de rijke en de arme club. Dat hebben we Feyenoord en bij Ajax en PSV. Hebben alle supporters hebben een persoonsgebonden clubkaart. Met een foto erop.
0: Ja.
1: He? En als amateur, supporter... Heb ik geen persoonsgebonden clubkaart? Ja, denk je dat het leuk is? Als ik in een café zit met voetbalsupporters en dan allemaal met trots met persoonsgebonden clubkaart met een foto en dan zit de zaak van lul met mijn lege handen.
0: John,
1: en
0: luister nou.
1: Ik heb geen persoonsgebonden clubkaart.
0: John, luister nou eens even.
1: Godverdomme.
0: Wees nou blij dat wij hier nog geen supportersrellen hebben. Hè? Jij bent onze enige vandaal.
2: Happy Radio on the World Wide Web. KR1 is anders.

Goed zo. Hij was echt helemaal afgelopen. Ja, Rick, trek hem dan gewoon dicht, joh. Want je kent dat toch wel? Gewoon put, dicht. En anders dan zie ik weer door het einde heen te kletsen. We gaan straks even op pad. Ja. Na de show dan.

Kijk nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

0: Hallo DJ's en luisteraars.
1: Kinema Radio 1 Worldwide.
0: Mijn naam is Joost de Vries. En natuurlijk een heel goed en vooral muzikaal...
2: KR1.
0: Voor meer informatie kijk eens op...
2: www.kinemaradio1.nl.
3: Yeehaw!

Hallo DJ's en luisteraars. Mijn naam is Joost de Vries en ik wil jullie een ontzettend prettig kerstfeest toewensen. En natuurlijk een heel goed en vooral muzikaal nieuwjaar. Voor meer informatie kijk eens op www.boekjoost.nl.

Wat een toestand, joh, radio maken. Wat een toestand. Ja, ze zijn hier aan het verbouwen, min of meer, die techneuten. Oké, Ruud, wat gaan we draaien?

0: We hebben hier Maud met AU. En Maud.
1: Zonder McNeil.
0: Maud heeft een paard en die geeft ze altijd haver.
1: Meestal wel, toch?
0: Havermout wordt ze nu genoemd.
1: Ja, nee, lijkt me een logisch gevolg.
0: De flauwe grap, zeg. Maud. Maud en McNeil. Ja, dat was Maud met TH. Het duurt veel te lang. We gaan muziek draaien voor Maud, want Maud vraagt wat aan. Nou, lees jij even de e-mail voor?
1: Nou,
0: of doe dat anders maar niet?
1: Nou, in ieder geval, ze wil een plaatje even horen. En ze doet ook verder de groeten aan al haar vrienden die op dit moment ook zitten te luisteren in de kantine.
2: Je luistert nu naar de bijzondere muziekmix van Nico Stegeman. Radio.
3: I got a woman, me that she can't be.

elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes spelen en mijn opa was de

0: In elk geval is het weer heerlijk gezellig in onze vernieuwde bunker. Alles heeft weer een mooi verfje gekregen. De kleurtjes zijn er hier en daar op verschillende muren.
1: Ja, ja.
0: En het raam is nou weer mooi gelapt aan de buitenkant. Ja. Die vogelenpoep is eraf.
1: Eindelijk.
0: Dus het is wel een verademing, hoor.
1: Ja.
0: Ik ben alweer helemaal klaar voor de komende, om het weer lekker te laten gallen hier met de muziek over het strand. Prachtig.
1: Herfst, zomer, lente, winter, altijd.
0: KR1.

Uw bezoek gaat natuurlijk naar info@kermaradio1.nl. 1, 2, 3,